Dank je dat je dat gekomen hebt. Dat is bang als niemand hier niet. Hey, ze draaien op, ze draaien op.

the Rebets. Long live the Rebets. Long live, ne? And Sugar Baby Love on your number one. It's absolute classic. So lekker klassieke, klassieke treffers. Hierdie is hier, middag Daryl. Kom, ons probeer weer vandag, okay. Speel asseblief vir my met 10 cent in my sak. Dis van Seun de Beer. Natuurlijk is het Henny Dreyer, ja. Kaptein Raasbaard van Afriforum. Hoe lyk dinge daar so? Kaptein, ek hoop het gaan goed, kaptein, span die seile, maar dis een liekie daar, een ander liekie. So ek het dan maar gaan rondkruip, rondgriffel. En ja, ek het om, hier sê, 90.6.

Nou ja, daar is hy, dis Outkast vir julle met Heya. Daar is hy, goeiemiddag Valdroek, lekker om saam met julle te keier. Dis vrijdagmiddag, ja, dis so hier net in die ander kant van kwart oor drie. Dis Overdrive, moeilijk gemaakt dier Gelmari Trotseborg van Overdrive. Lekker om saam met julle te keier, saam met my Jimmy tot en met 6 uur toe gaan ons nog heerlik saam keier vanmiddag. En nou ja, waar julle ook al is, by die werk, besig om op te pak of klaar te maak of dit leen wink vir julle, of julle is by die huis is, of hoe die pad is, asseblief. Geniet het, die volgende 3 ure gaan prettig wees. En is natuurlijk een naweek ook, so daar sy. Maar ja, daar sy. Kom ons kyk gauw een bykie wat leen wacht in die eerste uur van Overdrive. Ons het binnenkort het ons jou vrijdag remix wat ons vir julle gaan deurgee. Ons het dan ook die weer wat op pad is, net so skyns voor 3:30 vanmiddag. En dan aan die ander kant van 3:30 het ons dan daai geluid. Ja, dit is 'n vrijdag geluid vandag. Is dit moeilik? Nee, seker nie so moeilik nie. Ek dink, ons sal maar kom ons kyk maar wat gebeur. Ek wil nou nie dinge vooruit hardloop nie. 20 voor sal ons het weer draai, 10 voor gaan ons oor na die antwoord en onthou jou Afrikaanse nuus en sport is op pad om 4:00 vanmiddag. En as jy op die pad is en as enige probleme wat die verkeer aan betref, asseblief, stuur dit vir ons deur op ons WhatsApp nommer op 062-344-5545. 062-344-5545. That is the number. And this is your Friday remix.

trots Afrikaans ook. Dat is wat ze. Ik wil niet te veel weg hierdie. Maar als ik eens kijk hoe loop die antwoorden. Jullie kunnen van mij eerst hier op je WhatsApp nummer op 0623 44 55 4 5 0 6 2 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

pijn. En daar zei, daar zei, 90.6 Jacobus met Verby Dans. Nou ja, ek het vroeger, so paar minute terug, het ek vir julle geluid gedraai, of gespeel althans, en julle gevra, wat is hierdie geluid? Ek gaan hom nou weer vir julle deurgee, en ek wil hier met luister, en dan moet julle vir my sê wat het is. Nou, luister mooi, hy klink so, hier gaan ons.

0: En daar is hy 90.6 FM stereo, dit is natuurlijk die ene, Climie Fisher and Love Changes Everything, prachtige nommerkie. Nou ja, van my Jimmy, baie dankie vir die keier hierso op Overdrive, is baie lekker gewees en jylle moet allemaal een wonderlijke, veilige en geseende naweek, jy geniet het en ja, wat jylle ook al doen, as hy, gooi milies, maar wees net voorzichtig al buiten, asjeblief. En ja, baie dankie weer eens vir die keier. Onthou, dis competitietijd volgende week waar ons die prijse gaan weggee, so kry die WhatsApps deur en vir die besonderhede kan jy altyd gaan loer op ons webblad en kyk waar oor het alles gaan en wat staan jy te doen om deel te neem aan die competities. Ons het drie competities wat huidiglik hardloop, so gaan kyk op ons webblad 906fmstereo.com voorentoe skynstreep competitions. Van my Jimmy, groete, tot die volgende keer.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
2: This Saturday, 12 September, 90.6 FM is broadcasting live from Fundamental Private Schools Open Day at 4 to 10 Ring Road, Three Rivers, from 9 a.m. to 3 p.m. Come and experience the school, meet the educators, and discover quality education, Christian values, sport, and personal attention. Fundamental Private Schools, where your child's future starts here.
3: Need to complete your home improvement project? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
4: Dag met kleur, pret, lach en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, poikiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op braaidag!

even genade. Mijn wereld draai ik vol die schade. Die meer op beeld is, die snade. Zien elke druppel, breng mij nader.